0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De politie is op zoek naar mensen die gisteren flyers hebben uitgedeeld bij de botenparade met het logo van de gemeente Amsterdam. Meldt de Parool. In de tekst staat dat er Israëlische soldaten in de stad zijn die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden en er worden ook namen genoemd. Marokko heeft een verklaring gegeven over de bestorming van Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Een minister zegt dat de migranten zijn opgejut door mensensmokkelaars en leugens op social media. En die informatie die ging als een lopend vuurtje waarop Ceuta compleet werd overlopen. Even opletten met je vuilnis, want je moet het de komende dagen extra vroeg op straat zetten in sommige plaatsen in Nederland. De ophalers gaan namelijk eerder op pad, zodat ze klaar zijn op het heetste moment van de dag. Je moet er bijvoorbeeld rekening mee houden in gemeenten in Groningen en Brabant. En de trainer van AZ is zwaar in zijn nopjes met de eerste prijs van het nieuwe seizoen, de Johan Cruijffschaal. Het is een prijs die echt telt, zei hij over de ruime overwinning op PSV. PSV had bar weinig in te brengen in de wedstrijd toen het tegen een rode kaart aanliep. AZ won met maar liefst 4-0. Het weer nu van Weer Online. Het blijft aan de warme kant vannacht met minimaal 15 graden. En morgen wordt een hete dag. Dan gaan we richting de 35 graden. Aan het eind van de dag in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De politie is op zoek naar mensen die gisteren flyers hebben uitgedeeld bij de botenparade met het logo van de gemeente Amsterdam. Meldt het Parool. In de tekst staat dat er Israëlische soldaten in de stad zijn die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden en er worden ook namen genoemd. Marokko heeft een verklaring gegeven over de bestorming van Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. De minister zegt dat de migranten zijn opgejut door mensensmokkelaars en leugens op social media. En die informatie die ging als een lopend vuurtje waarop Ceuta compleet werd overlopen. Even opletten met je vuilnis, want je moet het de komende dagen extra vroeg op straat zetten in sommige plaatsen in Nederland. De ophalers gaan namelijk eerder op pad, zodat ze klaar zijn op het heetste moment van de dag. Je moet er bijvoorbeeld rekening mee houden in gemeenten in Groningen en Brabant. En de trainer van AZ is zwaar in zijn nopjes met de eerste prijs van het nieuwe seizoen, de Johan Cruijffschaal. Het is een prijs die echt telt, zei hij over de ruime overwinning op PSV. PSV had bar weinig in te brengen in de wedstrijd toen het tegen een rode kaart aanliep. AZ won met maar liefst 4-0. Het weer nu van Weer Online. Het blijft aan de warme kant vannacht met minimaal 15 graden. En morgen wordt een hete dag. Dan gaan we richting de 35 graden. Aan het eind van de dag in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Vice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Vice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De politie is op zoek naar mensen die gisteren flyers hebben uitgedeeld bij de botenparade met het logo van de gemeente Amsterdam. Meldt de Parool. In de tekst staat dat er Israëlische soldaten in de stad zijn die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden en er worden ook namen genoemd. Marokko heeft een verklaring gegeven over de bestorming van Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. De minister zegt dat de migranten zijn opgejut door mensensmokkelaars en leugens op social media. En die informatie die ging als een lopend vuurtje waarop Ceuta compleet werd overlopen. Even opletten met je vuilnis, want je moet het de komende dagen extra vroeg op straat zetten in sommige plaatsen in Nederland. De ophalers gaan namelijk eerder op pad, zodat ze klaar zijn op het heetste moment van de dag. Je moet er bijvoorbeeld rekening mee houden in gemeenten in Groningen en Brabant. En de trainer van AZ is zwaar in zijn nopjes met de eerste prijs van het nieuwe seizoen, de Johan Cruijffschaal. Het is een prijs die echt telt, zei hij over de ruime overwinning op PSV. PSV had bar weinig in te brengen in de wedstrijd toen het tegen een rode kaart aanliep. AZ won met maar liefst 4-0. Het weer nu van Weer Online. Het blijft aan de warme kant vannacht met minimaal 15 graden. En morgen wordt een hete dag. Dan gaan we richting de 35 graden. Aan het eind van de dag in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de Amerikaanse staat Washington is het alle hens aan dek door bosbranden. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en honderden gebouwen zijn verwoest. De gouverneur heeft een noodtoestand uitgeroepen en hoopt op hulp van de landelijke overheid. Washington ligt in het oosten van de VS bij Canada. In Gelderland is een heftig verkeersongeluk geweest op de A50. De bestuurder zou de macht over het stuur hebben verloren en sloeg over de kop. Er zaten 5 mensen in de auto en die zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. 2 volwassenen en 3 kinderen. Het is niet duidelijk hoe het met ze is. Mensen die vanmorgen met de trein willen, moeten in het zuiden van de Randstad iets anders verzinnen. De bovenleiding is kapot. Er rijden minder treinen en er vallen ook treinen uit. Intercities tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Na de spits moet alles weer normaal rijden. En hardrijders hebben nu een nog grotere kans om betrapt te worden, want vandaag begint de flitsmarathon. Bijna alle Europese landen doen mee. Er wordt vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn, zoals provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. De actie duurt de hele week. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken aan de lucht. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De treinen tussen Utrecht, Rotterdam en Den Haag komen weer op gang. Het repareren van een kapotte bovenleiding duurde langer dan verwacht en aan het begin van de spits reden er geen intercities. Maar alles zou nu weer terug naar normaal moeten gaan op het spoor. Het stroomnet moet nodig worden uitgebreid, maar door steeds meer bezwaren van omwonenden schiet dat niet op, schrijft Trouw. Volgens netbeheerder Tennet zitten mensen niet te wachten op nieuwe hoogspanningsmasten in de buurt. Ze maken 2 keer zo vaak als vroeger bezwaar. In de staat Washington, in het noordwesten van Amerika, zijn enorme bosbranden. Die hebben honderden gebouwen verwoest en tienduizenden mensen moesten hun huis uit. Alle seinen staan op rood. Zo geldt een noodtoestand en is het hoogste dreigingsniveau afgekondigd. En de huisarts komt bijna nooit meer aan huis. Nu.nl heeft uitgerekend hoe vaak ze nog op visite gaan en dat is in 15 jaar gehalveerd. Per 100 patiënten nu gemiddeld 10 keer per jaar. De artsen vinden het jammer, want thuis zie je veel meer van iemands leven en problemen. Maar er is gewoon te weinig tijd. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en erg warme dag. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken. Vanavond is er vooral in het zuidoosten een toenemende kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: In order to play with this record, you must tune your bass to ours.
6: Look out.

0: will people say?
1: Hey, leukert. Hoe is het met je? Ja, ik zie je lachen. Jij denkt, wat komt er nou allemaal weer op, man?

gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Klagende omwonenden vertragen steeds vaker de uitbreiding van het stroomnet, meldt Trouw. Netbeheerder Tennet zegt dat er 2 keer zo vaak bezwaar wordt gemaakt als vroeger. Mensen willen geen nieuwe hoogspanningsmasten in de buurt en ook grondeigenaren werken niet mee. Drugsmokkel via de post is enorm toegenomen, schrijft de Telegraaf. Dit jaar zijn al evenveel drugspakketjes onderschept als de 3 afgelopen jaren bij elkaar. Vooral wiet wordt vaak met de post verstuurd. De smokkel via havens wordt juist minder. Een huisbezoek van de huisarts wordt zeldzaam. De artsen hebben te weinig tijd. Daardoor is het aantal visites in 15 jaar gehalveerd, meldt nu.nl. De artsen vinden het een nadeel, want bij de mensen thuis zie je veel beter de achtergrond van hun klachten, zeggen ze. En in Europa begint vandaag weer een flitsmarathon. De hele week wordt er extra gecontroleerd op hard rijden en niet alleen op de snelweg, maar ook op provinciale wegen, bergpassen en toeristische routes. BNR waarschuwt speciaal voor Zwitserland, want daar kan je nog een extra boete krijgen als je een app gebruikt zoals Flitsmeister. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en erg warme dag. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken. Vanavond is er vooral in het zuidoosten toenemende kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Gelukkig blijft één ding altijd cool.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Goeie kans dat de benzineprijs verder daalt. Die volgt meestal de olieprijs en die is gedaald na de aankondiging van president Trump dat Amerika voorlopig Iran niet aanvalt. Trump was dat wel van plan, maar Iran en andere landen hebben hem gevraagd om te wachten omdat er wordt gewerkt aan een akkoord. PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Het ging vooral naar beneden doordat er voor pakketjes van Aziatische webshops nu strengere regels gelden en spullen daar vandaan niet meer spotgoedkoop zijn. Verder geven mensen online sowieso minder geld uit. En dat drukte de omzet, zegt PostNL. Het wordt normaal om door te werken naar je pensioen, zegt het AD. In steeds meer cao's staan daar afspraken over. Nu al vraagt een kwart van de werkgevers aan 67-plussers om te blijven. Of haalt ze terug met een tijdelijk contract en werktijden in overleg. Ze zijn vooral waardevol om jongeren in te werken. En de nieuwe Spider-Man-film Brand New Day gaat wereldwijd als een malle. In het openingsweekend bracht hij ruim $900 miljoen op, net geen record. Dat is al een paar jaar in handen van de Avengers-film Endgame. Maar kenners denken dat dat record er later alsnog aan kan gaan. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt erg warm. Vanmiddag op veel plekken 30 tot 35 graden. Er komen wat wolken voor. Vanavond neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Steeds meer werknemers werken door naar hun pensioen. Bij een kwart van de bedrijven is dat al normaal en het staat ook steeds vaker in de cao, meldt het AD. Het komt natuurlijk door het personeelstekort en ook doordat mensen zelf langer actief willen blijven. PostNL bezorgt minder pakketjes, vooral uit Azië. Het komt door de hogere invoerrechten in Europa, maar ook doordat mensen sowieso minder uitgeven online. Dat komt volgens PostNL door onzekerheid over de toestand in de wereld en kan weer aantrekken als er bijvoorbeeld vrede komt in het Midden-Oosten. Nu door de droogte het waterpeil in veel grote rivieren recordlaag staat, moeten meer en meer Gelderse pontjes hun diensten staken, zegt de regionale omroep. Een aantal lag al even stil en gisteren kwam onder meer het voetveer bij Reden erbij. Omdat sommige pontjes nog wel varen is het advies om voor vertrek even internet te checken. En er komt later deze maand bijzonder materiaal uit van André Hazes. Eind juni werden in een geluidsstudio in Spakenburg opnames gevonden van een concert dat hij in 1998 gaf in Benidorm. De banden lagen al die tijd in een kast, maar het was een heel goed concert, zegt de studio, en daarom komen er een cd en een dubbel LP van. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt erg warm. Vanmiddag op veel plekken 30 tot 35 graden. Er komen ook wat wolken voor. Vanavond neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Car Classics. Lekker in de zomer. All going on a summer holiday. Car Classics. Zomer.

0: Ik heb net nog even de plaatjes bekeken van Sausalito. Daar wil jij volgens mij hoor, op vakantie.
1: Car Classics.
0: Zal ik me zo voorstellen. Je moet maar eens even kijken op internet. Prachtige plaatjes. Het ligt vlakbij San Francisco. Vlakbij de Golden Gate Bridge. Ik ben er zelf ook wel een keer geweest. En ja, ik denk die leden van Diesel ook. En die werden dus zwaar geïnspireerd. En maakten dit nummer Sausalito Summer Night. Met het gevolg dat het ook nog een hit is geweest in Amerika. En het klinkt hartstikke zomers. Maar het werd hier in Nederland een hit in de winter. Dat is heel gek, maar dat is wel zo. Ja, en in het voorjaar van 1982 geloof ik. Hey, welkom, welkom, welkom. Dit is de Summer Edition van Car Classics. We hebben het album Alphabet vorige week al geparkeerd in de parkeergarage van Car Classics. Dus daar komen we in september op terug. En we draaien in de komende zomerweken een aantal hele fijne Car Classics. Die ook in het gewone Car Classics alfabet staan. En dat is wel grappig, want die lijstje kun je namelijk ook vinden op Spotify. Dus die kun je ook zelf afdraaien als je wilt. We hebben daar een aantal platen uitgekozen. En behalve dat draai ik ook nog een boel nieuwe nummers die gewoon in de hitparade staan. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe Douwe Bob. En volgens mij wordt dit nummer ook gebruikt voor een of ander reisbureau. Kan het kloppen? Dacht ik wel, hè? Ja.
1: De lekkerste tracks voor onderweg.
0: Het is wel funny, hoor.
1: Car Classics. Met Jeroen Drocht.

Dankzij Disclosure komt het nummer opnieuw in de belangstelling. I am still in love with you. En ik moet ook wel bekennen dat ik dankzij Disclosure dit nummer nog maar een keer heb aangeschaft. Van Al Green uit 1972 oorspronkelijk. En ik vroeg me net nog af van, zal er ook een speelfilm gemaakt zijn over het leven van Al Green? Dat heb ik nog niet op internet kunnen vinden, maar er is wel een documentaire over hem. Die heet Gospel According to Al Green, een film uit 1984. En die kun je gewoon op YouTube bekijken. Dus dat is best wel eens interessant om dat een keertje te doen, lijkt mij. Michael Cimbello is hier in Car Classics, Maniac.

Back of Bugaloo van Ringo Starr. Hij is inmiddels 85. Ik zag laatst nog een foto van hem voorbij komen. En hij zag daar toch wel er nog heel erg jong uit. Hij zag eruit alsof hij 75 was. En ook op zijn 75ste zag hij er nog uit alsof hij 40 was. Ik denk dat 85 het nieuwe 50 is. Het is als we Ringo Starr's voorbeeld nemen, dan geloof ik het onmiddellijk. Ik ben in ieder geval blij dat die man nog altijd muziek maakt. En als ik dan een figuur zie zoals Ringo Starr, dan denk ik bij mezelf, nou, zo wil ik ook wel 85 worden. Voor ik aan Felix Murders ook altijd. Zo word ik ook wel 80 worden. Elbow is hier, nieuwe single.

Heerlijk radioplaatje, dit van Kissing the Pink, One Step. Ja, de vakantie is wel zo goed als begonnen. En dat merk je ook op de weg, want je kan op de meeste plekken gewoon lekker doorrijden. Dat is wel fijn altijd, hè? Tenzij je zelf ook op vakantie gaat. Ja, het schijnt zo te zijn trouwens dat we aankomende zaterdag te maken gaan krijgen met Zwarte Zaterdag. En dan heb ik mijn vakantie dus dusdanig gepland dat ik dan ook op die Zwarte Zaterdag in Frankrijk ben, op weg naar Spanje. Dat was niet zo handig. Goed, maak ik dat ook een keer mee, want normaal gesproken dan werd ik het dusdanig te plannen dat ik nooit in de file hoef te staan op Zwarte Zaterdag. Maar nou ja, goed. Misschien dat er nog wat binnendoorweggetjes zijn. Met Google Maps kun je in ieder geval wel de juiste weg vinden, waardoor je files kunt vermijden. En met andere navigatiesystemen zou dat ook wel lukken. Ik geloof dat de ANWB ook nog een eigen navigatiesysteem heeft, waarmee dat wellicht ook wel zou kunnen werken. Ja. Je bent in ieder geval in Car Classics en ik ben ook wel heel benieuwd wat jij onderweg draait als jij met de auto weg bent naar je vakantiebestemming. Laat het me weten via de mail. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Dat is tegenwoordig het middel om met iedereen te kunnen communiceren die naar Car Classics luistert. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Dit is een plaat met een lange intro, maar het is ook wel de albumuitvoering. Het staat op het album You Don't Bring Me Flowers en de single is wat korter, maar ik vind het wel mooi. Dit instrumentale intermezzo van The American Popular Song. Dit is New Diamond.

was Ray Wright, Going to a Town. En ik heb nog even gekeken of dit album het albumalfabet gehaald heeft. Maar daar staat hij helemaal niet in, joh. Release the Stars. En dat komt ook omdat AllMusic.com niet zo heel erg positief was over deze plaat. En ook Music Meter is redelijk positief. Maar niet dat je nou zegt van jongen, om over naar huis te schrijven. Maar ja, eigenlijk vind ik, als ik heel eerlijk moet zijn, dat alleen al door dit nummer dat album wel een plekje verdient in de lijst. Dus ik denk wel dat ik hem nog wel ga toevoegen en dat we hem dan in het najaar nog wel een keer gaan draaien. Going to the Town, het was eigenlijk een protest tegen George Bush, hè, dit nummer. Ja, hij was gewoon moe over wat er allemaal in Amerika gebeurde. En je hebt dat misschien ook nog wel gezien in dat programma Top 2000 Go, hoe hij daar tegenaan keek. En ik ben trouwens heel benieuwd wat hij nu op dit moment vindt van Donald Trump, die Rufus Wainwright. Misschien dat hij daar ook nog wel een nummer over kan schrijven. Of hij zou dit nummer ook één op één kunnen kopiëren op het beleid van Trump natuurlijk. Ja. Niet dat ik nou gelijk mijn politieke voorkeuren wil uitspreken, want ik weet dat het bij sommige mensen nogal gevoelig ligt hier. Dus ik zal er wat voorzichtiger mee omgaan, maar goed, ik heb wel een duidelijke voorkeur. En dat is niet helemaal voor Trump, laat ik het zo zeggen. Nieuwe muziek draaien we ook in de zomereditie van Car Classics. Zoals de nummer van Mark Ronson. Samen met Ray maakte hij dit nummer. Een van de vele platen die deze titel heeft. Suzanne.

0: deze. Dit is dan de nieuwe van Mark Bronson met Ray Suzanne. Uitstekende plaats. We gaan weer eventjes naar het podium, dames en heren, jongens en meisjes. Want er zijn genoeg mooie live-opnamen.
1: Car Classics.
0: En een van de beroemdste live-opnamen staat op Babylon by Bus van Bob Marley en de Wailers. Dan heeft die man sowieso twee hele mooie live-platen gemaakt. De eerste live LP, dubbel LP, heet gewoon Live. Daar staat Mel Woman & Cry op. En op Babylon by Bus staat een andere fantastische hit die ik toch altijd wel weer iedere zomer graag wil draaien. En we draaien hem dit keer wel gewoon in de single-uitvoering, maar die is al lekker genoeg. Steer it up, Bob Marley.
1: Car Classics.

1989 maakte Bonnie Raitt haar comebackplaat met Nick of Time na een moeilijke periode. En dit was toen de opvolger. En Bonnie Raitt was toch wel benieuwd of het met dit album nog wel zou lukken. Of ze het succes van Nick of Time kon continueren. En dat lukte zeer zeker. En ook wel terecht, want misschien is Luck of the Draw zelfs nog wel een betere cd dan Nick of Time. Fantastisch album, Icy Cone deze week. En de beroemde nummers van die plaat ga je zeker nog wel horen op een van de internetstations waar dit programma wordt uitgezonden. En deze heb ik zelf gekozen. Luck of the Draw, titelnummer van deze fantastische plaat van Bonnie Raitt uit 1991. Car Classics, de zomereditie, presenteert ook af en toe nog wel eens wat nieuwe platen. En ook De Wolf heeft hier een nieuwe single uitgebracht. Het wordt misschien geen top 40 hit, maar het is wel te mooi om te laten liggen. Dit is Natural Woman, wat mij betreft een toekomstige Car Classic.

prachtig nummer dit van Little Milton. In Amerika is hij nog wel redelijk bekend. Daar heeft hij ook nog wel een paar hits gehad. We Gotta Make It schijnt het bekendste nummer te zijn. Dit is een wat minder bekend nummer van hem. More and More. Maar ik vind het zo lekker. Dit draai ik ook altijd als ik op weg ben naar mijn vakantiebestemming. Waar dat er ook zijn mogen. Dus het komt regelmatig voorbij. Maar het is wel een onbekend nummer. Sowieso is die Little Milton dan niet bepaald een artiest waarvan je zegt van nou, die ken ik. Wel een groot talent geweest deze man. Ooit ontdekt door Ike Turner. Wat ik ook nooit geweten heb is dat die Ike Turner vroeger een talentenscout was. Hè, voor het Sun Label. Waar ook Elvis Presley trouwens platen van maakte. En Johnny Cash ook. Nou, die heeft Ike Turner geloof ik niet ontdekt. Maar deze Little Milton wel. En we kunnen daaruit de conclusie trekken dat die Ike Turner ook wel een neus had voor talent. Want hij ontdekte ook Tina Turner. Met wie hij later nog veel hits zou scoren. Maar goed, dat gaat dan wat meer over Ike. Maar dit was dus Little Milton. Onthoud die naam. Laatste voor dit uur is een track van Herbie Hancock. Gelukkig is hij nog altijd in leven. 85 jaar geworden afgelopen jaar, dit jaar. In april ergens. En dit is een van zijn evergreens. Cantaloupe Island.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het risico op natuurbranden is in ons land bijna verdubbeld, blijkt uit een data-analyse van RTL. De afgelopen 10 jaar waren er 32 dagen met een verhoogd risico. De jaren daarvoor waren dat er gemiddeld maar 17. Het gaat om dagen dat er verschillende omstandigheden samenkomen, zoals hitte en droogte. Het dodental door de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta is verder opgelopen en staat nu op 88. De meeste verdronken toen ze zwemmend vanuit Marokko Ceuta probeerden te bereiken. Wie de oversteek wil maken moet om een barrière heen die in zee ligt en verder zijn er steile, scherpe rotsen. Iran ontkent dat er op dit moment met Amerika wordt gepraat. President Trump had gezegd dat er vanaf vandaag weer gesprekken zouden zijn, maar Iran zegt dat er momenteel alleen met Oman wordt gepraat over de straat van Hormuz. Om die weer helemaal te heropenen moet Amerika alle aanvallen op Iran stoppen. Trump bevestigde dat in het weekend al. En het enorme succes van de film The Odyssey is ook een boost voor het Italiaanse eilandje Favignana, een van de filmlocaties. Toeristen uit veel landen willen er massaal naartoe, onder meer om het kasteel van Odysseus in het echt te zien. Dat levert het eiland $500 miljoen aan extra inkomsten op. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm vandaag. Vanmiddag wordt het op veel plekken 30 tot 35 graden. Er drijven ook wat wolken over, maar het blijft droog. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics.

0: Je kunt wel veel in de spiegel kijken, maar dat betekent nog niet dat je ook altijd aan zelfreflectie doet. Want er zijn genoeg ijdele mensen die heel vaak in de spiegel kijken, maar gewoon hetzelfde leven blijven leiden dat ze altijd al leiden. Zonder dat ze daar ook iets aan veranderen. Niet dat de Nearer Man erover gaat trouwens. Je hoorde de Jubel League aan het begin van dit tweede gedeelte van Car Classics. De zomereditie is sinds vorige week begonnen. Dat betekent dat we gewoon lekkere muziek draaien uit het gewone Car Classics alfabet. En dat lijstje kun je ook vinden op Spotify. Altijd leuk om erbij te pakken. Misschien dat je op die manier ook wel geïnspireerd raakt om zelf je lijstje samen te stellen. Wat ook wel leuk is, is dat je bijvoorbeeld ook suggesties kunt innemen voor de komende zomer. Welke plaat vind jij leuk om te horen als je onderweg bent? Dat kun je doorgeven via de mail. Lekker ouderwets. jeroendraaitcarclassics@gmail.com. jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Kom maar door met je suggesties en wellicht dat je ze ergens in de komende weken nog wel een keertje hoort hier op de radio. En sowieso vind ik het altijd wel leuk om mezelf ook te laten inspireren. Misschien dat ik hem zelf ook wel toevoeg aan de Car Classics lijst die op Spotify lijst. Wie zal het zeggen? En behalve dat we hele oude muziek draaien, draaien we ook gewoon nieuwe muziek hoor. Zoals de nieuwe Miley Cyrus.
1: Car Classics.
2: Zomer.
0: Nou, dat laatste was niet te verstaan. Kunnen we dat nog even herhalen?
1: Car Classics.
2: Zomereditie.
0: Ja, dan weet je in ieder geval naar welke editie je luistert, toch? Miley Cyrus, nieuwe.

valt niet bij om een ster te zijn. Kiki die zingt uit ervaring, denk ik. We mogen haar wel omschrijven als een ster. Star kwam uit de 1981. Het is hier in Nederland trouwens nooit zo'n hele grote hit geweest. Maar het blijft toch wel een heerlijke plaat. Ook zo'n plaat die ik zo graag draai onderweg. En ik ben ook wel benieuwd naar jouw suggesties trouwens. Wat draai jij graag onderweg als je op vakantie bent? Of in het vliegtuig, of in de trein. Of misschien dat je wel gewoon gaat liften. Kan ook, hè? Nou, laat het weten. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Dat is het e-mailadres voor al je favoriete tracks. Het is CeeLo Green, Big Lights. Hoe heet het ook weer? Ik merk dat ik aan vakantie toe ben. Ik ben nog niet vertrokken trouwens zelf, maar ik ga binnenkort wel. Big Lights, Bigger City. Het nummer van Marvin Gaye heette trouwens This Love Starved Heart of Mine. Ik weet niet wat ik net zei, maar ik denk nog even corrigeren voordat ik allemaal klachten binnenkrijg, nietwaar?

moet eerlijk zijn, ik vind de muziek die momenteel in de hitlijsten staat helemaal niet zo slecht. En dit vind ik ook een leuk nummer van Sabrina Carpenter. Ik heb haar wel eens eerder gedraaid in Car Classics, omdat ze ook nog wel eens in de album top 100 te vinden is. En dit is momenteel een hit, Man Child. En over niet-hits gesproken. Die draai ik namelijk ook, hè. 1 keer per week. Nou, trouwens, sowieso, als je even kijkt wat we allemaal hebben gedraaid in Car Classics. Die plaat van Joy Division is ook niet bepaald dat hij nou zegt van een hit geweest. Ja, in de uitvoering van Paul Young, Love Will Tear Us Apart. Maar goed, in ieder geval, we draaien ook 1 keer per week in dit radioprogramma een flipper. Ik heb ook een programma op internet waar alleen maar flippers in zitten. En nou ja, als je denkt aan flipper, dan denk je misschien aan een dolfijn. Een hele beroemde dolfijn, dat klopt. Die heet ook flipper, maar in dit geval gaat het om een plaat die je niet zult terugvinden in dit hit. Wat het namelijk een nummer is dat niet in de hitparade gestaan heeft en ook niet in de tipparade. En dan kom je niet in het hitterzee. Het kan ook soms zijn dat een nummer op de B-kant van een single is verschenen. En ook dan zul je niet genoteerd staan in het hitterzee, tenzij je een dubbele A-kant hebt. Dat heb je ook, hè. Je hebt ook singles waarvan zowel de A- als de B-kant een hit wordt. En dan kunnen we spreken van de dubbele A-kant. Maar in het algemeen, als dat niet zo is, als het gewoon een B-kant is die niemand kent verder, dan kan het ook zomaar zijn dat het een flipper is. En we hebben vandaag een hele mooie. Het is trouwens wel aan de A-kant, kan ik je vertellen. Het is een van mijn favoriete flippers. Ik heb hem al vaker gedraaid als flipper van de week. Ook op andere internetzenders. Het is nummer van Left Bank.

luisteraar aan de lijn in een radioprogramma. En die vond alle muziek van Stevie Wonder op elkaar lijken. Ja, sorry, maar moet je toch een keer je oren laten uitspuiten, hoor. Dat heb ik niet tegen hem gezegd op de radio, want ja, dat zijn dingen die kun je beter niet zeggen, maar ik dacht het wel. Dit dan ook weer, een fantastisch nummer van Stevie Wonder, Boogie on Reggae Woman. Dit kun je toch niet vergelijken met I Wish of met Don't You Worry About a Thing en ook niet met Master Blaster. Totaal verschillende nummers. Maar goed, en wat dacht je dan van zijn ballads? Lately, dat is ook weer heel anders. Of hij heeft wel meer ballads gemaakt. Nee, Stevie Wonder, het is een held voor mij, nog altijd. En ik ben blij dat ook hij nog altijd onder ons is. Maar goed, je hebt mensen die luisteren naar Car Classics en die houden niet van dit soort muziek. Dat, ja, die zijn er, dat mag. Hè, we leven in een democratisch land. Maar die geven dan wel weer de voorkeur aan dit van de Mobiles uit Engeland. Drowning and Burden. En ook dit vind ik gewoon mooi. Net zo mooi als Stevie Wonder. Hè? En ook lekker blank dit. Nee, ik ben geen racist, echt niet.

periode dat synthesizers in de mode waren. En dan praten we over het begin van de jaren 80. Drowning and Burden. Ik vind het nog steeds een lekker nummer. En Berlijn is een mooie vakantiebestemming. Moet je maar eens aan DJ Reds vragen. Die is er ook nog geweest pas geleden. En ik ben er zelf ook al een paar keer geweest. Maar ik vind het wel een intrigerende en fascinerende stad. En ook wel een hele mooie stad eigenlijk. Ik denk dat ik binnenkort wel weer een keertje naartoe ga. Future Days, de nieuwe Pearl Jam in Car Classics.

dus al lachen, want ik heb dit nummer namelijk leren kennen in de uitvoering van Nana Mouskouri. En die had daar een Franstalige uitvoering van gemaakt. Ik zit even op Wikipedia te gluren, maar ik zie haar versie er niet tussen staan. Maar die bestaat wel. Alleen weet ik niet meer hoe dat heet. Op zich wel grappig, want die Nana Mouskouri, dat was natuurlijk best wel een goede zangeres vroeger. En ja, mijn ouders waren gek op haar muziek. Dus als wij op weg waren naar Frankrijk of naar Spanje, dan hadden ze altijd Nana Mouskouri. En ja, heel stoer.

Ja, de Miracles is ook nog een tijdje doorgegaan zonder Smokey Robinson. Vorige week draaide ik nog Tears of a Clown van Smokey Robinson en de Miracles. Dit zijn de Miracles zonder Smokey Robinson. Maar ook erg lekker. Love Machine. Dit is Car Classics.

van die eeuwige gelopen-trotters. Rolling Stones. Hè? Nee, ik heb het niet over de band, maar over zeg maar de zwervers. Die zijn altijd op vakantie. En dan heb ik het niet over de daklozen in de stad, maar gewoon over mensen die gewoon met een rugzak de hele wereld overtrekken en ook daar maar mee blijven doorgaan. Eeuwig op vakantie. Ik geloof niet dat ik dat zou willen, maar af en toe een keer met zo'n rugzakje de wereld over vind ik niet erg. En dan nog het liefst met de fiets eigenlijk. Dat doe ik nog het liefst, want lopen daar ben ik niet zo goed in. Ik heb twee klomvoeten, dus dat wordt lastig. Jerry Rafferty, Baker Street. En zo komt langzamerhand toch weer een einde aan deze editie van Car Classics. Zomereditie wil te verstaan. Met platen uit het gewone Car Classics alfabet. Plus ook nog wat nieuwe platen die we ook nog draaien tussendoor. En ook jouw Car Classics zijn van harte welkom. Geef ze door via jeroendraaitcarclassics@gmail.com. En wellicht dat ik daar in de komende zomerweken nog wel even op terugkom. Want tot september blijven we in ieder geval gewoon dit soort platen draaien. Gewoon goede muziek zoals je dat gewend bent in dit programma. Alleen dit keer zonder albums en zonder alfabet. Gewoon dwars door elkaar heen. Deze zal dan bij de A moeten komen te staan. Als wel eens praat Sarah Troestra. 2001. Ja, dat is van die ene film, hè? Is dit, ja. En het is eigenlijk een thema uit een symfonisch gedicht van Richard Strauss. Maar Theodate maakte daar dit van. En later hebben ze het ook nog gebruikt bij de wasmiddelenreclames. Nou ja, goed. In ieder geval is het wel leuk om daarmee af te sluiten. Ik heb al een keertje eerder gedraaid en vandaag hoor je het nog een keer. Volgende week is er weer een nieuwe Car Classics. Graag tot dan. En geniet van je vakantie. Hoi.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De twee mannen die dit weekend werden aangehouden voor het bekladden van het Nationaal Monument in Amsterdam moeten voor de rechter komen, zegt het OM. Ze worden verdacht van vernieling. Een van de twee werd op heterdaad betrapt door langsrijdende agenten. Met dodenherdenking werd het monument ook al beklad. In Egypte zijn volgens de eerste berichten geen slachtoffers gevallen bij de aardbeving vannacht. Hij was in het noorden bij Suez en was voelbaar tot in Cairo. Daar zijn 3 gezinnen geëvacueerd uit een gebouw dat op instorten stond. In Suez stortte een balkon in. Bij de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta zijn tot nu toe bijna 90 mensen omgekomen. De meeste verdronken toen ze via het water vanuit Marokko naar Spaans grondgebied wilden. Dat is een lastige en gevaarlijke tocht en ook nog vaak zonder resultaat. Spanje zegt dat uiteindelijk iedereen terug moet naar Marokko. En wielrenner Tadej Pogacar heeft na zijn overwinning in de Tour eindelijk de knoop doorgehakt. Hij doet ook mee aan de Vuelta in Spanje. Het bleef de afgelopen tijd stil terwijl er volop geruchten gingen over zijn deelname. De Vuelta is de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Hij begint over 3 weken. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm vandaag. Vanmiddag is het op veel plekken 30 tot 35 graden. Er drijven ook wat wolken over, maar het blijft droog. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: about.
1: Zweet op je voorhoofd? Geen zorgen. Ice Radio koelt je beter dan een airco.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Vredesdemonstranten blokkeren de ingang van vliegbasis Volkel. Ze herdenken de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki 81 jaar geleden en protesteren tegen oorlog in het algemeen. In Volkel liggen Amerikaanse kernbommen opgeslagen en er staan straaljagers die ze kunnen dragen en afwerpen. De twee mannen die het monument op de Dam in Amsterdam hebben beklad, moeten voor de rechter komen. Ze werden op heterdaad betrapt terwijl ze teksten tegen mensenhandel aanbrachten. Vorig jaar kladde iemand een pro-Palestijnse kreet op het monument. Diegene kreeg geen straf. Hij moest wel het schoonmaken betalen. De droogte en de lage waterstanden zitten ook de pleziervaart in Gelderland in de weg. Op sommige plaatsen kunnen boten de jachthavens niet uit. En als er op het water weinig te doen is, komen er ook minder toeristen en is het stil in de horeca, zegt de belangenclub in de watersport. En FIFA-baas Infantino ziet na zijn mislukte investeringsplan steeds meer steun wegvallen. Zo staat de voetbalbond van Wales niet meer achter zijn herverkiezing. Infantino stelt het belang van voetbal niet voorop en dus is ons vertrouwen weg, zegt Wales. De verkiezing is volgend jaar maart. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Wat kind vindt.

De Engelsen noemen het Northern Funk of Northern Soul. Het maakt mij niet uit, het klinkt lekker. Het is van Smooth, een man die ook met Terrell mooie dingen maakt. Smooth in zijn eentje in dit geval, met orgeltje. I'm a Man. En dat is de eerste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8 op het allerleukste radiostation van het hele internet. Ice. Geen format, wel van het noorden van Engeland, helemaal naar het zuiden, naar Wales.

0: toch maar eens vaker gaan luisteren naar die muziek uit Wales. De man heet Strawberry Guy, tenminste zo noemt hij zich. Love me like you used to. Heel af en toe dan vind ik nog eens iets leuks uit de hiphop. Want ik hou van oldschool hiphop en tegenwoordig wordt oldschool hiphop niet zo heel erg veel meer gemaakt. Jay-Z is voor mij op mijn leeftijd niet oldschool hiphop, maar hij maakt het wel.
1: This song here is dedicated to Danny Dan. May he rest in peace. Who at his funeral left us with the words that he did it his way.

Starface, samen met Tiga en Freezing. Met een jaren 80 schuine streep, jaren 90 drumcomputertje. Daar komt het dus niet vandaan, het is een stuk moderner. Daarvoor Jay-Z, halverwege de jaren 90, was eigenlijk zijn debuutsingle In My Lifetime. En klonk ook echt als oldschool hip-hop. Dit is Wat Kind Vindt op Ice Radio. Maandag tussen 1 en 2. Woensdagavond tussen 7 en 8. Meestal is het wat eclectisch. Heel af en toe doen we een beetje thematisch. Bijvoorbeeld, we hebben een uurtje vocoders gedaan. We hebben een uurtje Latijns-Amerikaanse invloeden gedaan. We hebben al een paar keer muziek gedraaid waar je voor gaat zitten. Dan is er ook wat tijd voor live optredens en lange nummers en zo. En ik krijg veel tips van mensen die dan zeggen, joh, als je nog een keer zo'n uurtje doet, draai dan dit of draai dan dat. Nou, we zitten nu niet in zo'n themauur. Maar ik krijg ook wel eens reacties van buitenaf. En eentje daarvan, die wil ik er nu even uithalen. Gewoon omdat hij leuk is. Hij is van Geert Nieuwkoop geweest. En die heeft ooit tegen mij gezegd, je moet Tom Petty Live at the Fillmore eens opzetten. Mooi album. En daarvan het meest geweldige live nummer, zegt hij, met de meest geweldige gitaarsolo die er bestaat. Nou, het nummer duurt bijna 12 minuten, dus ga er maar voor zitten, Geert. En de mensen die Geert de warm hart toedragen, ik nu dus ook. Tom Petty en de Heartbreakers, want het is inderdaad een heel mooi nummer. It's Good to be King, live at the Fillmore, 1997.

Ik krijg zin om weer zo'n uur te gaan maken. Muziek waar je voor gaat zitten. Maar dit was een gewone aflevering van Wat Kind Vindt. En daarin Tom Petty en de Heartbreakers. Van Geert dus, It's Good to Be King.

Ik mag deze humor wel hoor, van Willy Wartaal en Donnie met Barry Hayes. En daarvoor een man uit Washington, een Washington native, met een heerlijke soulstem, Alan Stone, samen met PJ Morton en Mystery. De Plain White Tees hebben een cover gemaakt van een nummer van zichzelf.

Ik heb ergens gelezen dat het de bedoeling was dat Gen Z het nummer ook kent. 21 jaar na het origineel Hey There Delilah. En daarom hebben de Plain White Tees het opgenomen samen met Lolo. Een dame die het nummer vanuit haar jeugd dus kende. Wat deed Nile Rodgers met Chic toen Chic eigenlijk eventjes uit was? Chic heeft zware periodes gehad. Nou ja, dit deed hij. Hij nam veel nummers op met Norma Jean Wright, de eerste zangeres van Chic. En ja, het klinkt als Chic, maar officieel was het het niet. En het werd allemaal platinum trouwens. En dat wisten wij in Nederland helemaal niet. Dit is een voorbeeldje. Norma Jean Wright dus, eigenlijk een soort Chic.

Gabriella Chilmi, die heeft zichzelf wel opnieuw uitgevonden, zeg. Vette soul, why are you hanging around? En daarvoor, ja, vette disco eigenlijk, uit de tijd dat het nog net mocht. Chic was op een gegeven moment helemaal uit, hè, omdat de disco uitraakte. Maar ja, ze verveelde zich nooit. Nou, Rodgers die ging samen met Norma Jean Wright gewoon door. Onder andere met Sorcerer. Iedereen die wel eens wat vaker naar Ice Radio luistert. En zeker naar dit uurtje. Die weet dat ik iets heb met Haarlem.

Singer-songwriter Selwyn, S-E-L-W-Y-N. En Right Here was de voorlaatste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Oliver Heldens die neemt ons nog even terug naar 1983. En dan is het tijd voor mijn collega's hier op het allerleukste radiostation van het hele internet. ICE.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In een natuurgebied in Limburg is brand uitgebroken. Het is in de buurt van Venray. Het is een zeer grote brand en hij breidt zich snel uit door de droogte. De brandweer is met veel mensen en wagens bezig en roept iedereen die er niks mee te maken heeft op om weg te gaan. Anders lopen ze in de weg. De gijzelnemer van een café in Ede is veroordeeld voor een tweede gijzeling in de gevangenis in Vught. Hij zat daar zijn straf uit voor de Edezaak en bedreigde medewerkers met fruitschilmesjes die hij had gekregen om een smoothie te maken. Hij zit nu in de TBS-kliniek. De extra straf is voorwaardelijk. De stuw in de Nederrijn bij Driel gaat voor het eerst in zijn bestaan helemaal open. Het zijn twee grote halve bogen. Normaal zijn ze hooguit gedeeltelijk open, maar dat is nu anders door de extreem lage waterstand. De stuw staat bekend als de kraan van Nederland, omdat die het water verdeelt tussen de IJssel en de Lek. En vredesdemonstranten hebben de ingang geblokkeerd van vliegbasis Volkel. Ze herdachten de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki 81 jaar geleden en protesteerden tegen oorlog in het algemeen. In Volkel liggen Amerikaanse kernbommen opgeslagen en er staan straaljagers die ze kunnen dragen en afwerpen. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: This is Radio Freedom.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het noorden van Limburg staat een groot stuk bos in brand, niet ver van Venray. Volgens de brandweer woedt het vuur hoog in de bomen en kan het snel van boomtop naar boomtop. Dat maakt blussen lastig. Vanwege de brand rijden er tussen Nijmegen en Venray voorlopig geen treinen. Nederland waarschuwt mensen die vanuit Marokko het Spaanse Ceuta hebben bestormd om daarna bij ons asiel aan te vragen. Ze zijn volgens het kabinet niet welkom en worden teruggestuurd. Ceuta is een klein stukje Spanje in Marokko. Werd van de week overlopen door tienduizenden migranten die hopen op een beter leven in Europa. Zangeres Sophie Straat wordt niet vervolgd voor uitspraken die ze deed op een festival onlangs in Brabant. Ze had gevraagd of alle witte mannen naar achteren wilden gaan om ruimte te maken voor bijvoorbeeld vrouwen. Bij meldpunten kwamen honderden discriminatieklachten binnen, maar volgens justitie is het niet strafbaar wat ze zei. En er is geloot voor de Champions League en NEC weet nu wie de mogelijke tegenstander wordt in de play-offs. Ze spelen dan tegen of het Noorse Bodø/Glimt of het Belgische Union Sint-Gilles. Maar eerst moet NEC in de voorronde zien af te rekenen met het Griekse Olympiakos. Het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP.

0: 'Cause I gotta have faith.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In een plas in Rotterdam wordt gezocht naar een vuurwapen. Dat zou gebruikt zijn bij een moord van jaren geleden. De politie werd erover getipt en doet er nu alles aan om het wapen te vinden. De plas waar het onderzoek aan de gang is, ligt in stadsdeel Rotterdam-Alexander. Om welke moord het precies gaat, zegt de politie niet. In Noord-Limburg, waar een stuk bos in brand is gevlogen, is een camping ontruimd. De lucht is vanwege de rook zo ongezond dat de 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Het brandende natuurgebied ligt niet ver van Venray. Daar is het treinverkeer stilgelegd. Ook is vanwege de brand een afrit van de A73 dicht. De demonstratie bij vliegbasis Volkel is voorbij. Vredesactivisten blokkeerden vanmiddag de ingang. Ze herdachten de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki. Dat is deze maand 81 jaar geleden, dus bleven de demonstranten 81 minuten zitten. De blokkade was in Volkel omdat daar straaljagers zijn die kernbommen kunnen afwerpen. En FC Twente heeft een zware opgave om de Conference League te bereiken. Als ze winnen van het Slovaakse dak, moeten ze nog tegen Dynamo Kiev of het Azerbeidzjaanse Karabach. Ook Ajax weet de volgende tegenstander. Bij winst tegen Shelburne uit Ierland moeten ze tegen Noah uit Armenië of Sion uit Zwitserland. Het weer van Weer Online. Veel zon en het is tropisch heet. 30 tot 35 graden. Vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en vannacht kan het onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en

nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het zuidoosten van het land zijn twee natuurbranden uitgebroken. In het noorden van Limburg staat een bos in brand. Die wordt al bestreden door een helikopter met een grote waterzak eronder. Maar er komt er nog eentje bij. In een Brabants bos bij Rosmalen is een brand ontstaan zo groot als een voetbalveld. Maar die is onder controle. In Limburg stond een agent uit Roermond voor de rechter omdat hij een vrouw zou hebben verkracht, maar hij is vrijgesproken. Er was ruim 2 jaar geëist. Volgens justitie werd de vrouw verkracht na een strandfeest. De agent zegt dat ze seks hebben gehad, maar er was geen dwang en de rechter ziet er ook geen bewijs voor. Door de lage waterstanden mag er niet overal meer gevaren worden en dat heeft ook gevolgen voor mensen die een riviercruise willen maken. Er worden steeds meer reizen gecanceld of aangepast, vooral riviercruises naar Duitsland. De lage waterstand zorgt ook voor meer en meer problemen voor binnenvaartschippers. En in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt over een maand, op vrijdag 4 september, gestaakt, zegt vakbond FNV. Vanaf het einde van de ochtend worden schepen niet meer geholpen. Het is een actie tegen de geplande miljoenenbezuinigingen op sociale zekerheid van het kabinet. Die willen ze van tafel. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en vannacht kan het op sommige plekken onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote natuurbrand in het noorden van Limburg is zo groot als ruim 30 voetbalvelden en die wordt steeds groter door de wind. Mensen in de buurt van Venray hebben een NL-alert gekregen om uit de rook te blijven. Eerder werd ook al een camping met zo'n 300 mensen geëvacueerd. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen. Een man uit Bergen-op-Zoom zou hebben geprobeerd naar Afghanistan te gaan om zich aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Hij zou contact hebben gehad met mensen die terroristische aanslagen plannen. Toen dat werd ontdekt, is hij donderdag meteen opgepakt nog voor hij kon vertrekken. Hij blijft voorlopig nog vastzitten. Het is nog altijd een raadsel wie er achter de geheimzinnige flyers zit die zijn uitgedeeld tijdens de botenparade op de Pride in Amsterdam. Politieonderzoek is nog bezig. In de flyers wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdadigers zouden zijn. Er staat ook een nagemaakt logo van de gemeente op. En boeren die vorige week meededen aan de blokkade van de A35 bij Almelo horen daar waarschijnlijk niks meer van. De politie kan ze geen boete opleggen, want de boeren hadden de kentekens van hun tractoren afgeplakt. Wat trouwens ook niet mag. Ze protesteerden met de blokkade tegen het stikstofbeleid. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en vannacht kan het op sommige plekken onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De natuurbrand in het noorden van Limburg lijkt maar groter en groter te worden. Dat komt vooral door de wind. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen en er zijn ook tientallen brandweerwagens bezig. Mensen in dorpen ten noordoosten van Venray kunnen last krijgen van de rook. Ze zijn daarom gewaarschuwd met een NL-alert. Boeren in Zeeland zijn op de vingers getikt. Vanwege de lange droogte mogen ze sinds kort geen water oppompen uit sloten, kreken en vijvers. Maar lang niet alle boeren houden zich eraan, meldt Omroep Zeeland. Het waterschap heeft een stevig gesprek met ze gevoerd. Of er boetes zijn uitgedeeld, is niet bekend. Het leger in Roemenië heeft de loop van de Donau veranderd door rotsen op te blazen. 2 kerncentrales worden normaal gekoeld met water uit de Donau, maar die staat zo laag dat het voor eentje niet meer kon. Die is stilgelegd. Met de ingreep moet voorkomen worden dat de andere kerncentrale ook dicht moet en het lijkt te werken. En Lorena Wiebes is de gele trui kwijt in de Tour de France voor vrouwen. De Noorse Sigrid Hauxet won voor het eerst in haar carrière een etappe en start morgen in het geel. De bolletjestrui is wel voor een Nederlandse, namelijk Puk Pietersen. Ze was vandaag op 2 beklimmingen als eerste boven en op een andere berg was ze tweede. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn zorgen over 20.000 asielkinderen in opvangcentra die straks maandenlang geen gezondheidszorg krijgen, meldt NRC. Vanaf oktober ligt de zorg niet meer in handen van jeugdartsen van de GGD. Opvangorganisatie COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat begint pas volgend jaar zomer. Het blussen van de grote natuurbrand bij Venray in Noord-Limburg duurt nog tot zeker diep in de nacht. Het vuur is lastig onder controle te krijgen. Een vijfde van het natuurgebied is al verbrand. Drie legerhelikopters helpen mee met blussen. Vanwege de brandrijder tussen Venray en Nijmegen de hele avond geen treinen. Amerika is in de ban van een grote diarree-uitbraak en daar zijn nu voor het eerst doden bij gevallen. Twee mensen die besmet raakten met een darmparasiet zijn overleden. Ze waren door andere gezondheidsproblemen al verzwakt. De uitbraak in tientallen Amerikaanse staten zou te maken hebben met besmette ijsbergsla. En EU-ambassadeurs hebben vandaag met elkaar gesproken over de situatie in Ceuta, het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit. Tienduizenden migranten braken daar vorige week door de hekken in de hoop op een beter leven. Europa wil vooral zeker weten dat de meeste mensen weer zijn teruggekeerd. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: U luistert naar Gevonden Voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: To dance energetically to pop, rock or blues music. Dat is boogie. We zijn boogieend begonnen aan Gevonden Voorwerpen. Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars, Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. En de reden dat wij met deze boogie begonnen, was dat hij vertolkt werd door Heatwave. Nou, het is zomer, dus heatwaves all around. Bosbranden daar ook af en toe door. Nou, laten we ons daar verder van houden. Wij gaan ons bezighouden met muziek. En nou, wellicht wel wat zomerse muziek. Van harte welkom. Straks even onthaasten, even relaxen, even chillen met een rustige platen. Tegeltjes wijsheid en iets met passie. Joop die is op vakantie, dus die volgens mij was hij niet op vakantie, was aan het klussen. Daar gaan we straks wel even wat arbeidsvitamine voor draaien. Nou, dan hebben we de inhoud van dit radioprogramma wel zo ongeveer met je doorgenomen. We gaan boogieend verder met de Jacksons.

We waren aan het boogieën. Nou, dat is snel dansen. Dan kom je bij de Urban Dance Squad uit. Maar die, ja, zijn er een beetje verveeld door geraakt. Routine. Ze vielen er verveeld bij in slaap, zal ik maar zeggen.

van Anita Baker. Nou, dan heb je het wel over routine. Als het 365 days of the year hetzelfde is, dan heb je zomaar op een gegeven moment een reden voor een scheiding, omdat het sleur is geworden. Change, change of heart.

Yes, en Changes. Nou, als je even klaar bent met alle veranderingen, dan meld je je bij Dennis Edwards. Die zorgt voor houvast. Don't look any further.

Ik weet niet meer precies wat de aanleiding was, maar afgelopen... Ik ben gewoon even opnieuw. Mijn zin. Ik ben helemaal... Apropos van mijn... van de leg af. Afgelopen middag had ik met een aantal collega's een discussie over muziek. Ik weet niet meer hoe we erop kwamen. Maar we hadden het ineens over Denise van Blondie. En toen was de vraag, welke plaat ga je daar dan nadraaien? Nou, dat is deze geworden. De Four Non Blondes en WhatsApp. Niet WhatsApp. Dat hadden ze toen nog niet uitgevonden.

0: What's going on? Wat is er aan de hand? We praten hier zometeen bij met het ANP nieuws, maar dat doen we nadat we oude meuk hebben gedraaid.
1: En dan nu tijd voor oude meuk.
0: Dit is de Moody Blue. En zij stellen vragen.

0: vragen, vragen, vragen. Hoe gaat het met de wereld? Wat voor weer wordt het morgen? En wat wordt de eerste plaat na 9 uur? Nog 1,5 minuut en dan weet je het.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Op zeker 2 plekken hebben stukken duin in brand gestaan. In Overveen in Noord-Holland werd voor de zekerheid een deel van een camping ontruimd. Ook op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee was een duinbrand. Allebei de branden zijn onder controle. Dat geldt nog niet voor de grote natuurbrand bij Venraai in Noord-Limburg. Door de lange droogte gaat het steeds slechter met de dijken op Terschelling. Friese Waterschap vraagt zich af of ze nog wel stevig genoeg zijn. En daarom worden de zeedijken volgens de NOS extra gecontroleerd op scheuren. Die kunnen door de droogte groter worden. Ook mogen schapen er voorlopig niet meer op grazen. 20.000 asielkinderen dreigen volgens NRC straks maandenlang geen medische zorg te krijgen. Jeugdartsen van de GGD stoppen daar in oktober mee. Het COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat gaat pas aan de slag in juni volgend jaar. Het COA gaat nu vragen of het wat eerder kan. En een man uit Wales is veroordeeld omdat hij lichaam van zijn overleden moeder had verstopt. Hij bewaarde het in zijn vriezer tot hij in bijna 3 jaar werd betrapt. De man heeft de dood van zijn bejaarde moeder niet gemeld om te kunnen blijven profiteren van haar uitkeringen. Hij krijgt ruim 2 jaar cel. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

There's something going on. Ik ontken alles. Ik ben slechts een radioprogramma aan het presenteren op Ice Radio. Of is dat juist wat er nu aan de hand is? Dat kan natuurlijk ook. Welkom in de twee gevonden voorwerpen. We openen met Frida. I know there's something going on. Straks even onthaasten, even relaxen, even chillen, even tot onszelf komen en een rustig platen. Tegeltjes wijsheid en iets met passie moeten we nog voorbij laten komen. We zijn met allerlei vragen bezig. En dit is eigenlijk geen vraag, maar in het Engels is het woord vraag en het woord kwestie hetzelfde. A question of time. Depeche Mode.

0: Nena featuring Kim Wilde. And he plays anywhere, anytime. Dus niet een question of time. Het komt gewoon. Zoals het onthaasklokje.
1: Slow down.
0: Dat komt gewoon. Elke keer weer een gevonden voorwerp ergens. Nou, 2-3 platen na het hele uur. En vandaag gaat het onthaasblokje over need, behoefte. En de allereerste is Randy Van Warmer. We luiden de meditatiebel voor Just When I Needed You Most. MUZIEK

Might Need Somebody. Je zou iemand nodig kunnen hebben, Randy Crawford. Daarvoor hadden we All I Need van Air. En daar weer voor Randy Van Warmer. En Just When I Needed You Most. Nou, deze dames, die hebben alles op voorraad wat je nodig hebt. What I've Got Is What You Need.

0: you know, you're one of my kind.
1: Oh, heel intiem. I need you. Je luistert naar Gevonden Voorwerp. Ik heb jullie nodig als luisteraar voor dit radioprogramma. Anders doe ik het voor Jan Joker.

Paul Carrack, I Need You. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Eentje nog te gaan tot het tijd zijn van 10 uur of 4 uur. Volgende week doen we het gewoon nog een keer op dezelfde tijd. Tot dan.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog niet onder controle, maar de blushelikopters van Defensie houden het voor gezien. Het is zo donker geworden dat militairen niet goed kunnen zien waar ze het water moeten loslaten. Vanwege de brand bij Venray is een camping ontruimd en zijn bewoners van 4 huizen geëvacueerd. In Assen zijn afgelopen week in 2 straten 5 explosies geweest en de politie heeft daar nu beelden van gedeeld. Op alle foto's is een verdachte te zien. Het lijkt erop dat de explosies met elkaar te maken hebben. De 2 huizen die doelwit waren worden extra beveiligd en de politie houdt extra toezicht. De taak zit erop voor de Nederlandse dierenhulporganisatie die naar het bosbrandgebied bij Madrid was gereisd. Daar hebben medewerkers zoveel mogelijk herten, vogels en andere dieren geholpen die door de branden werden getroffen. Er is vooral gezorgd voor voedsel. Het Nederlandse hulpteam gaat morgen weer naar huis. En Deense vrouwen moeten voortaan ook het leger in. Vandaag is in Denemarken de nieuwe dienstplicht ingegaan en daar worden dus ook vrouwen voor opgeroepen. Ook is de dienstplicht langer. Die duurt nu 11 maanden in plaats van 4. De maatregel heeft onder andere te maken met de dreiging vanuit Rusland. Het weer van Weer Online. Vanavond in Limburg kans op onweer met windstoten. Later vannacht kan het op meer plekken onweren. Morgen een mix van wolken en zon. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog niet onder controle, maar de blushelikopters van Defensie houden het voor gezien. Het is zo donker geworden dat militairen niet goed kunnen zien waar ze het water moeten loslaten. Vanwege de brand bij Venray is een camping ontruimd en zijn bewoners van 4 huizen geëvacueerd. In Assen zijn afgelopen week in 2 straten 5 explosies geweest en de politie heeft daar nu beelden van gedeeld. Op alle foto's is een verdachte te zien. Het lijkt erop dat de explosies met elkaar te maken hebben. De 2 huizen die doelwit waren worden extra beveiligd en de politie houdt extra toezicht. De taak zit erop voor de Nederlandse dierenhulporganisatie die naar het bosbrandgebied bij Madrid was gereisd. Daar hebben medewerkers zoveel mogelijk herten, vogels en andere dieren geholpen die door de branden werden getroffen. Er is vooral gezorgd voor voedsel. Het Nederlandse hulpteam gaat morgen weer naar huis. En Deense vrouwen moeten voortaan ook het leger in. Vandaag is in Denemarken de nieuwe dienstplicht ingegaan en daar worden dus ook vrouwen voor opgeroepen. Ook is de dienstplicht langer. Die duurt nu 11 maanden in plaats van 4. De maatregel heeft onder andere te maken met de dreiging vanuit Rusland. Het weer van Weer Online. Vanavond in Limburg kans op onweer met windstoten. Later vannacht kan het op meer plekken onweren. Morgen een mix van wolken en zon. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Man in Hongkong.

is la natuurlijk een beetje een goedkope manier van je ervan afmaken. Maar toch vind ik het een goede track. Sway, The Beautiful Ones. Op deze Man in Hong Kong, fijn dat je bent. Het is het tweede gedeelte van de Drie Luik op de zaterdagochtend. Dankjewel, Tom Boon. En straks na mij zit DJ Reds klaar. Ik ga gauw verder naar Sway. Geweldige track natuurlijk met deze dame en heren uit Schotland. Ze heet de Texas. Dit is Prayer For You. Fijn dat je er bent. Goedemorgen. Good morning, Joe San.

1992, de Emotional Fish uit Ierland komen ze. De track Celebrate, geweldig album van Kieran Carstens. Ze hebben er nog twee gemaakt en verder helemaal niks meer. En ze bestaan gewoon nog steeds, dat verbaasde me. Dit is Lee Dorsey met het heerlijke Working in the Coal Mine.

0: ging in de krom. Eindelijk had hem laatst in een popquiz zitten. Nou, niemand wist het.
1: Ik
0: denk dat ook niemand weet dat het allemaal geproduceerd is aan de hand van Alan the Saint. Ja, daar heb je hem. Heel veel dingen geschreven voor anderen. Deze is Happiness, kennen van de Pointer Sisters, maar dit is zijn uitvoering.

Gaan we eens opzoeken. Alan Fossein. Prachtig mooie liedjes gemaakt. Een goed producer naar New Orleans. En de huisband daar was trouwens The Meters. Dan zou ik wel goed een radio DJ geweest zijn als ik dan iets van The Meters ga aanzetten. Maar nee, dat heb ik niet voorbereid. Ik ga naar Poki Lafarge. Met deze track Fuck Me Up.

Het is wel een Prince classic, dit. Mountains van het album Parade hier op Ice Radio. Maar in Hongkong luister je naar Fijn Element. Mark Schultz, dat eigenlijk vanuit Hongkong. Dan ga ik nu naar deze track van Weezer. Dat was volgens mij de allereerste keer dat we met hun in aanraking kwamen. Buddy Holly. What's

alweer 30 jaar oud, deze track. Paul met Angry Johnny. Ik heb eigenlijk verder niets meer van haar vernomen. Ze neemt allerlei dingen op, weet ik. Maar ik ken alleen deze track van haar. En ik kwam eventjes naar boven op een radio. Dus wat ik aan het luisteren was leuk om weer eventjes te horen samen met jou. Dan ga ik nu naar George Clinton en The Gangsters of Love. En George Clinton is natuurlijk een grootheid op het gebied van de P-funk. Hij was natuurlijk de grondlegger van Funkadelic en van Parliament. Hij heeft ook heel veel andere dingen gedaan. Het debuutalbum van Gotcha onder andere werd door hem geproduceerd. Ja, echt waar. Ook het tweede album van de Chili Peppers, Vicky Stiley, daar zat hij in met zijn vingers. Heel erg cool. Ik heb hem één keer gezien in Paradiso. Had ik heel veel van verwacht, maar het was één puinhoop met 35 man op het podium. Te veel marihuana gerookt en ja, niet zo cool als we het nu aangezet hebben.

0: It makes a whispering man sound as if he cries.
1: David en Stefan de Waala, a.k.a. Soulwax, met het geweldige Conversation Intercom hier op Ice Radio. Dan ga ik nu, doe deze, ook weer zo'n classic, Afghan Wigs, Debonair.

Jaren 90 classic, S Express. The theme from S Express. Maar het hadden ze niet helemaal zelf bedacht hoor. Luister maar even naar deze track. Van Rolls Royce. Is It Love You're After? En dan ga je toch een heleboel dingen herkennen. Bijvoorbeeld dit al.

Ik heb het ooit een keer gezien live in St. Louis op de 4th of July Independence Day. Onder die arch stonden ze. Eerst Salt and Pepper, daarna kwam Garth Brooks. Ik heb het allemaal half-half zitten kijken. Te veel biertjes en dat soort dingen. Je weet hoe het gaat, maar hartstikke leuk. Salt and Pepper, Shake Your Thing. Eén laatste trek over mij betreft. En het stukje ga ik overdragen naar Harlem. Harlem Double A, daar zit hij klaar. In de Schalkwijk in de bovenkamer. DJ Reg voor de Reg Raiders Show. Tot 12 uur is hij er. Veel plezier daarmee. En ik ben er volgende week weer van 10 tot 11.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het noorden van Limburg breidt zich niet echt meer uit, zegt de veiligheidsregio. Dat komt onder meer doordat de wind is gaan liggen. Wel wordt benadrukt dat de brand nog niet onder controle is. In de nabijgelegen Venray zou morgenavond een vuurwerkshow worden gehouden. Die gaat vanwege de droogte niet meer door. Ook in de duinen van Overveen in Noord-Holland en Goederede in Zuid-Holland waren vandaag natuurbranden, maar die zijn inmiddels geblust. In Overveen moest de camping voor een deel worden ontruimd, maar die mensen mochten eerder op de avond alweer terug. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt de Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als dat Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. En morgen staat in de Tour de France voor vrouwen een tijdrit gepland en er zal worden gecontroleerd op een bijzondere vorm van doping. Een controleur van de wielerbond checkt of de wielrensters niet stiekem met een opgevulde BH fietsen, melden verschillende media. Wielrensters met grotere borsten zouden aerodynamischer zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Morgen veel zon en 28 tot 33 graden. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

feelings disappear. You are some.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het noorden van Limburg breidt zich niet echt meer uit, zegt de veiligheidsregio. Dat komt onder meer doordat de wind is gaan liggen. Wel wordt benadrukt dat de brand nog niet onder controle is. In de nabijgelegen Venray zou morgenavond een vuurwerkshow worden gehouden. Die gaat vanwege de droogte niet meer door. Ook in de duinen van Overveen in Noord-Holland en Goedereden in Zuid-Holland waren vandaag natuurbranden, maar die zijn inmiddels geblust. In Overveen moest de camping voor een deel worden ontruimd, maar die mensen mochten eerder op de avond alweer terug. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt de Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als dat Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. En morgen staat in de Tour de France voor vrouwen een tijdrit gepland en er zal worden gecontroleerd op een bijzondere vorm van doping. Een controleur van de wielerbond checkt of de wielrensters niet stiekem met een opgevulde BH fietsen, melden verschillende media. Wielrensters met grotere borsten zouden aerodynamischer zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Morgen veel zon en 28 tot 33 graden. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. The Alternative.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het noorden van Limburg breidt zich niet echt meer uit, zegt de veiligheidsregio. Dat komt onder meer doordat de wind is gaan liggen. Wel wordt benadrukt dat de brand nog niet onder controle is. In de nabijgelegen Venray zou morgenavond een vuurwerkshow worden gehouden. Die gaat vanwege de droogte niet meer door. Ook in de duinen van Overveen in Noord-Holland en Goederede in Zuid-Holland waren vandaag natuurbranden, maar die zijn inmiddels geblust. In Overveen moest de camping voor een deel worden ontruimd, maar die mensen mochten eerder op de avond alweer terug. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt de Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als dat Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. En morgen staat in de Tour de France voor vrouwen een tijdrit gepland en er zal worden gecontroleerd op een bijzondere vorm van doping. Een controleur van de Wielerbond checkt of de wielrensters niet stiekem met een opgevulde BH fietsen, melden verschillende media. Wielrensters met grotere borsten zouden aerodynamischer zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een echte plaknacht, op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Morgen veel zon en 28 tot 33 graden, later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het noorden van Limburg breidt zich niet echt meer uit, zegt de veiligheidsregio. Dat komt onder meer doordat de wind is gaan liggen. Wel wordt benadrukt dat de brand nog niet onder controle is. In de nabijgelegen Venray zou morgenavond een vuurwerkshow worden gehouden. Die gaat vanwege de droogte niet meer door. Ook in de duinen van Overveen in Noord-Holland en Goederede in Zuid-Holland waren vandaag natuurbranden, maar die zijn inmiddels geblust. In Overveen moest de camping voor een deel worden ontruimd, maar die mensen mochten eerder op de avond alweer terug. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt de Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als dat Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. En morgen staat in de Tour de France voor vrouwen een tijdrit gepland en er zal worden gecontroleerd op een bijzondere vorm van doping. Een controleur van de wielerbond checkt of de wielrensters niet stiekem met een opgevulde BH fietsen, melden verschillende media. Wielrensters met grotere borsten zouden aerodynamischer zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een echte plaknacht, op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Morgen veel zon en 28 tot 33 graden, later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.